As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterrekken span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

zijn droom en zijn spieren rollen blink. Tatoeën op die borst van een groot skip wat zink. En boy van die sabbat, fancy poppy de jaar. En boy van die sabbat, speelt toelaf met haar.

0: Je hebt die mooiste songs dan. It's what you did to me.
1: Ik heb volgende met een keer mijn kop wakker geworden.
0: Rara.
1: Het is ook maar op ons speelhuis beland.
0: Love it, man. Love it, love it, love it. It's a good song.
1: Wat een last. No,
0: it's a good song. It's a good song.
1: Leven die we lang tegen.
0: Nee. Better.
1: Dat is die maandag.
0: Ik speel op alle mensen.

alkohol ni lah. Sosedi driveway obraj kraj alles clear. En een plak buiten die lijnen.

is klein. Al wat hij spel is pijn. Soms hoor ik als hij fluistert.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

0: snow like a blaze.
1: Ooh, ek heb een verre lekker jachtdruk.
0: Yeah, I was no way.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
3: Etienne Collins op Luister FM.

Die klanke van Eelof en die piesangskille met groei pijne net vir Desmond Wells, maar hy uit die pop shop en medium props heeft ons, hy like jou soos Biltong. Tijd so 22 minuut oor een, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou as iets baie goed te sê, mens, dis een feest. En wat is nou beter as een feest? En dit is natuurlijk een carnaval. Dit is weer daar die tijd van die jaar, skit jou vere recht vir die DRC springcarnaval. Kom geniet stannekies vol allerlei lekkernye en diekies en daaikies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan al self geniet met springkasteel, bubblehouse, treintje en nog vele meer. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boerorkees, Mor as Gary Ellis, Rick Mulder, Bernice Slabbert, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai ek rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12, so gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction. Dis die 3 Oktober by die Dispatch Revival Center.

0: Ons beste dan leer voor my ding, alles in maandag blauw. Die Heere het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my lewe.
1: Luister FM

nog nie gebreek nie. Moenie opgee nie, moenie ophou probeer nie, dis nog nie te laat nie. Onthou ons verlede,

0: waar jij blijft. Die baby van mij. Die sweetste baby van mij.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: slaap zag op je broek ombers langs die zederkreise kers. Net hij weet en jij verstaan je rechte Afrika naam. Net hij weet en jij verstaan je rechte Afrika naam. Net hij weet en jij verstaan je rechte Afrika naam.
1: Daniel Jurek, liekie se naam is Saartjie. Lekker, och, as dit so lekker lyk hoe musiek is hier plekke by ons Gamtoos. En die ding aan sit te prachtig, nee. Extra speciaal. Red Sheep sing Hou Vas. En ons kop die laaste hier af met Counting Crows, Colorblind. Je great song, sê Reinier, van die movie Cruel Intentions. Weet jy wat, Reinier, daai was een van my gunsteling flieks van alle tye gewees. Ryan Phillip was in het gewees natuurlijk. Alicia Silverstone is ek reg om dit. Reese Witherspoon. Altijd in mekaar, dis nie twee blondines. Maar ja, fantastische fliek gewees. Rarig, Sarah Michelle Gellar is ook daar binnen, ou Buffy. So een van my gunsteling movies, definitief. Baie mooi muziek op die fliek gewees. Ek denk ek het die hele soundtrack ook gehad. Ek het op een CD gekoop destijds. Ons hou aan om met die muziek as ons terugkom. En ons speel ook Hardstaf op die oomblik jou weer vir ou Laas om die draai. Vandagse woord vir Hardstaf is beselachtig. BEUSELAGTIG. Beselachtig, BEUSELAGTIG. Gebruik hom in 'n sin, en sien vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Luister FM weer.
1: Ons kyk vir oulaas jou weer vir môre, Dinsdag 29 September, Aliwal Noord 620, Bishu 918, Kraddock 6.19, Dispatch 11.18, 10% reën, Oos-London 15.19, ook 10%, Fort Beaufort 7.19, Graaf-Reinet 7.20, Gramstad 10.19, Jeffreys Bay 14.19, Mtata 7.17, Port Alfred 14.18, 10% reën, Port Elizabeth 13.18, ook 10%, Port St. John's 13.19, Queenstown 6.17 en Uitenaag 11.19, 10% reën. Dit is jou weer vir môre Dinsdag 29 September.

0: Bonnet Tones, Push Me To The Floor. Lekker muziek. Mooie muziek op een maandag. Tijd van mij tot ziens te zee. Ik breng je jou niets nog 6 uur. Dan kan je die samen met André en Corbis met die zo op een maandag lekker te. Tot morgen zeg ik voor jou.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer. And allcut.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

0: die wasmasjien loop.
1: Hè? Huh? Waarheen?
2: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
3: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
2: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Koningsman.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post marketing@luisterfm.co.za en beleef die groei. E-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Was ma op mijn poepie, en doi doi op mijn pelvis, ik geef jou al mijn plaats.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

En van alles wat ik mis. Al jouw goeders en jouw dingen. Alles wat jij van mij is. My soulmate en my sweetheart. My geheimzinnige godin. My engel in de storm. My vesting.